0: 1988
1: en te worden en all comes together. Wij gaan winnen, wij gaan
2: scoren, voor aan jou verrast. Ik denk een 3-2 voor Nederland.
3: Hollande, Marokko's. Vai começar mais um show de bola da Copa do Mundo da FIFA 2026. Você está na Bandeirantes.